Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeld.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Zevende bet negende vars. Al die mannen die met die verbonden zijn, worden die naar de grens schekken, en die mannen die in een vrede met die zijn, worden die beschommelen in die even wolkje. Zonen die dien brood eten, worden hem geheimnis voor die loeren. Daar is geen verstand en aan. Waar ik niet in jaren dag de kloeke mannen van Edom en dat verstand van de boy en Ezo vernichten, zegt de Heer God, dan worden jullie machtje in stalt zijn, o Teman, zodat alle van de boy van Ezo mochten afgesneden worden. De mensengeschicht zegt ons dat Nebuchadnezzar had spionen heimlich in de stad in ingeschickt, waar Edom zich sicher veel. Dat is waar hij wist wat hij doen moest, zodat hij de stad even nemen kon. Mensen nu die stolt zijn, zijn in grote gevoel dat anderen den beschommelen kennen. Wie ha ook een vriend die ons beschommelen kan? En die vriend is de dievel. Die jagen alles is wat recht en goed is. Jagen dem wat wie immer behutsam zijn. In Jacobus dat vierde kapitel, de zevende en achte vers, staat het geschreven, daarom ziet God ongedoen, oberstalt junt jij in dem dievel, dan wordt hij van junt wegrennen. Nodert junt no God, dan wordt hij zich no junt nodre. Reinigt junne heng, je zinda, en maakt junne harte acht, je met een dubbelde zin. Daar zijn ook deze vers, die ons in 1 Petrus, dat vijfde kapitel, de zesde bet negende vers, beschreven zijn. Daarom demietigt junt onje, God zien in je wolk je hand, dat hij jun terechte tijd naar hecht hebben kan. Schmied al jun zorg op arm, wils arm mag dat een onderscheid, hoe jun dat jet. Ziet nichter, ziet waker, wils jun vindt de dievel zo als een brallende lijf, randrammen ziekt wem hij te rieten kan. Dem mag je waarder stonen, vast hem geloven, wils je weten dat jun brede in de welt, dat zelfs je lieden der kunnen matten. Dat brukt niet zo zijn dat de dievel ons in de aanrechte weg leiden wordt. We moeten ons eerst de Heer gans hand geven, dat heet we moeten arm als den eenste heiland aannemen, en dan arm als Heer en onze harte regeren laten. We moeten ons ook met God zijn woord bekend maken. We weten dat God niemals op zijn woord teruggegaan wordt. God zijn woord geeft ons de waarheid en hoe we ons van de dievel zijn krammen bij ze weg weghouden kennen. Daar lezen we ook hoe we zo leven kennen, dat de Heer met ons tevreden kan zijn. Mensen denken zichzelf klug te zijn, wanneer ze met ihre zinde niet uitgevangen worden. Bij God is zond, aber niet mogelijk. Edom dacht hij weer in zijn stad en de boy zeker, aber de vriend vond een weg waar hij hem vernichten kon. Wil ze zich zo zeker velen, en niet behoudzaam weren, kunnen die vriend aan beschommelen en ihre stad overnemen. We moeten immer oppassen, zodat ons niet weggelakt wordt. De Hebreeën schrijven in de 12e kapitel, de eerste twee vers, heeft een goed woord voor ons dat we hem zijn houden zullen. Als er nu ook wie zijn hem al wie zo'n grote walg van zij, Ramans ha, wel we alles wat ons hangt ons ziet leien, en de zin die ons zo aanhangt, een onhoule emrane en den spelstreet die ver ons gezaad is, en den wie Jezus hem oog houle, die de aanvanger en voordig maken is voor ons geloven, die voor de vrede die ver aan gestalt weer, dat Christus uithult en acht de schande als nust, en haft zich han gezaad te reich te zien van God zijn troon. We moeten onze ogen dag voor dag op dem Herr Jezus houle. Hij wordt ons en den rechte weg leiden, dat is zeker. De mensen in Edom hadden wijsheid en andere nationen kwamen nog aan, zodat ze van ihre wijsheid leren kunnen. Zo'n wijsheid, als de mannen in Edom hadden, wie een wijsheid die met deze wereld te doen had. De hadden een wijsheid dat met alle hand of godsdienst te doen had. Zo'n wijsheid wordt geen mens zelig maken. Zo'n wijsheid wordt mensen ook niet van de dievel schonen, oh nee. Dat is leven een wijsheid dat mensen en de dievel zijn macht brengen kan.
Die Weisheit in der Welt stahlt sich fair aus Schlieke aus Gott. So eine Weisheit wird auch den Glaube an dem Herr Jesus verschmieden. Wir können an diese Sache nur Jakobus in Brief kommen, und dort von der Unterscheid zwischen der Weisheit von Bove und dort von Unge lesen. Jakobus, der 3. Kapitel, 13. bis 17. Vers. Wer es weis und verständig mankjunt, lot am der sin gode Wandel seine Worte wiese und Weisheits sanftmut, aber wann je bettere aufgangst in Street und jene Worte ha, dann pocht nicht und liegt nicht gegen die Wahrheit. Diese Weisheit kommt nicht von Bove, aber es irdisch, natürlich, so aus böse Geister. Dann wurde der Aufgang den Streit es, da es Abruhr an aller Hand nutzloset. Aber die Weisheit, die von Bove kommt, ist erstens rein, friedlich, gelind, gehorsam, voll erbarmen und gute Worte, dat nicht zweifle und heichelt nicht. Uns fehlt in dieser Zeit viel Weisheit, so dass wir für Gott recht leben können. Dort ist, was wir von dem Herr selbst kriegen können. Hey, es, unsere Weisheit. So lesen wir in 1. Korinther 1, 30 und 31. Vers. Und derch an, dort heißt Gott, sind die in Christus Jesus, die von Gott wird für uns gemacht, zur Weisheit und Gerechtigkeit und Heilung und Seligkeit, so dass so aus es geschrieben steht, wer sich poche will, lot am sich poche am Herr. Die Frage in dieser Zeit ist denn, wird Gott die an Christus Jesus fingen, oder wird er die an deine Sünde fingen? Eine Frage, die dort abfallen wird, ist denn, wo kann ich weten, dass ich an Christus Jesus sehe und nicht an die Weisheit von dieser Welt? In Johannes 17, 22 und 23 habe ich ein Port von dort Gebet, dass der Herr Jesus betete, aus seinen Jüngern horchte. Er redet von Söhnen, die an ihm geliebt wurden. Und das wurde gezeigt. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich angegeben, dass sie können eins sein, so als wir eins sind. Ich an ihn und du an mich, dass sie können vollkommen und eins sein, dass die Welt weiter kann, dass du mir geschickt hast und hast an Leif gehört, so als du mich hast leif gehört. Von dieser Farsch, Chevy Zene, dort Söhne, die dem Herr Jesus aus ihr einzige Heiland angenommen haben, sind Söhne, die an dem Herr Jesus sind. Dort ist es so, dass der Herr Jesus ein Söhne, der dem Heilige Geist wohnt, die am aus Heiland angenommen haben. Er hat dieselbe Gelegenheit als Jakob hat. Er hat sein Recht aus der Erstgeborenen sehen, aber veracht. Und verkauft dort für eine Mahlzeit. Der Herr Jesus sagt dit in Matthäus 16, 26. Dann wird ein Mensch dort nutzen, wenn er die ganze Welt soll gewinnen, ob er seine eigene Seele verliere? Oder wird kann ein Mensch ein Tisch geben für seine Seele? Der Herr Jesus hat sein Leben am Kreuz angegeben, so dass du und ich können selig werden. Als er am Kreuz sein Blut ausgegossen hat, deed hij doordeg voor alle zinden betolen. Dort, mijn vriend, meint ook diene zinden. Deg den geloven kanst u dort voor die zelfs aannemen. Wanneer u dort deg, dan wordt hij diene zinden wegnemen en wordt hij dem Heilige Geest geven, zodat hij immer aan die wonen kan. Hij wordt die dat eeuwig leven geven en du wordt niet verloren gonnen, oder en gaat zien je recht komen. In Johannes 1, der 12. Vers, lesen wir über all die, die am annehmen, jef he dort reicht, Gott seine Zinge zu heten. Und dort meint, du kannst von dort selig werden. Bitte du dort nicht verschlanzen. Möchte Herr jund alle segnen.

Hena, Brith en Daniel waren drie goede vrienden. Nu de zomer speelden ze veel te buiten. Wanneer ze bloos van een schone huis komen, am liefsten würden ze bloos eten en voetsleus spelen, aber ze moesten eerst nog eenmaal leren en wanneer ze bij je leert hadden, dan trafen ze zich ten voetbal spelen. Ze speelden thuis, ook in de school hadden ze nog eenmaal zo ovens, wanneer ze zich trafen met een leraar en dan leerde een dan nog met een nog bijzonder goed voetbal spelen. Daniel, Hena en Brith waren alle drie in de zesde klas op een trisselen school. Ze hadden ook een trisselen leraar en daarover waren ze zo jevrouw. De leraar nam zich zoveel tijd voor een, dat hij zo je nu met een nog leert voetbal. En in de school nam hij zoveel tijd voor een, dat we een zo'n goede leraar. Nu zei de leraar een, jongens, bult wordt een spel zijn. Daar worden we de alle scholen ohne jene andere spelen. We willen zo'n wonen school en onze jentje de beste is in voetbal. Jo, de jongens vreden zich. De leraar zei een tot de laatste jaren. Had we immer dem tweeden en de derde, sogar einmal dem ersten Platz. Dan wären we zo eigenlijk. En zo als het jünd bezoi, zei wieder dit er wat erschaffen. Daniel is zo'n goeder man en duwa, du held jiederen bol. Dat woot je. En je jongens met jünne pinje boin, je tenne dat ook. Dat woot het neef. Es verloot mir ab jünd. Aber da wären's wel van nu ook tweemal de wert aan strafe. Dat we nog mooier over tenne. Oh, de jongens waren geleidelijk. Nu wil de leraar zo goed tweemal de wert met eind over. Dat we nog veel beter. Zo houden voor voetbal en matiet. De leraar over met eind. En zeet en nog wat ze hier beter maken kunnen en daardoor. En nu werd Mare al de grote spel. Ze voeren dan alle typen nummer 2 naar de wildschul. Ze namen de schul, de lag gans om wild. Daar wordt het grote spel zijn. De leraar bestelt aber nog eenmaal. Jongens, wie willen als trisselen schul, besonders wie dat wie oprechtig spelen. Ook beim Football kon man veel schummelen en veel falsche dönen. Aber wie willen wiese, dat we oprechtig zijn? Jo, jo, dat is ons duidelijk, zeiden de jongens alle. Nu komen ze in de school aan. Deze school had te jaar gewonnen, daar wensen we hier dit jaar het spel. De school van die hadden ze alle schuld. Der spielte so ja gut. Dort wäre erste Footballspieler. Viele Spiels jente, auch das Trissle schön, und wenn Daniel, Brith und Hena und noch viele andere wären, sie hatten auch viele Spiels von der gehört und sie hatten bald nicht noch jeder Spiel gewonnen. Zij waren gans mutig. Nu wordt ongezegd. Het laatste spel. De gewinner uit onze groep spelen nu jene gewinner uit de tweede groep. Nu speelt de wildschul uit nummer 2 jene trisselde schul. Wie willen zonje wie werkelijk de beste is. Het spel fangt aan. En de jongens zijn gerand. En de hebben zich ook bemerkt. Dit wie al een echt goede voetbalspel. Hier moesten ze rechtjes tussen je. Dat ze de bal moeten hullen trekken. Jene andere schulden. Wie in het gans licht te vallen. Maar hier moesten ze nu wat tussen je. Ze hadden ook al. Tweemaal een deur geschoten. Aber ook beëind weer de bal al tweemaal in deur gewezen. Die kwam zo gevlogen dat niet mal de goede Daniel dem hullen kon.
der Stund zweite zwei. Der Lehrer sagte, wie moi die Zähne wäre, und sie sagte, wir machen nu eine ganz korte Pause und dann geht es wieder. Wir machen die Sonne von dort, wer wörtlich besser ist. Da wurde eine korte Pause gemacht. Der Lehrer schiente noch mal schwimmen, war da eine ihre Schüler und sehte ernt, wo sie noch was heute konnte besser dünne. Sie wusste ernt, wo ein Loch wie gewesen, wo sie heute konnte das heute, wo sie heute konnte was noch machen. Und nun piepte der Golf. Die zweite Hälfte geht los von dem Spiel. Die zweite Hälfte ist ab 10 Minuten angesagt, sagte der Lehrer. Wir hoffen, dass wir bald dann wollten, wer wirklich der Betra ist. Das Spiel geht los. In der Ball flog Hannen hier. Nun kommen ab Daniel Teuer geflogen. Das wir meist am Dörr, aber Daniel, ihr räupen. Daniel hielt ihm am Arm, hört sich ganz rum hier alter am den Ball. Als sie die Augen aufmacht, sagt er, er lacht mit Balltöp hinter der Linie. Der Ball wie am Dörr. Aber der Lehrer wäre weit auf und sagte, wieder jedes Spiel. Vielleicht noch ein Dörr für einen anderen noch. Wir wollen hoffen, dass die Zwischler schon noch schafft. Dass die von der auch noch ein Dörr schaute. Jo, Ola wäre sie dabei. Und Ola spielte. Bloß Daniel, das ist ganz traurig. Er wusste, der Ball wäre endlich im Dörr gewesen. Und endlich wird es drei der zwei von Jana. Er wusste, sie hatte endlich verloren. Aber Jana hatte auch nicht gesehen. Tja, sie hat was. Soll heute nur sagen,

0: The clock is zas mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Yvian Mon. Yvian Mon, je boeren en een tlina dart. Hij was op en een ander tlina dart. Wat hij dart is je ult weer, schoft hij ons een halt arbeiden. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij has niemals veel wat wie dat bij 200 miljoen komen van door waar hij je boeren weer. En door waar je hand wanken deed, je een keer meest aan laten fout. Hij heeft niet eens een huwet om en je nomen van geherrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen te op je kocht, is niet een huwe schuld daar is je gewoon van mensen, en heeft zich niet eens een huwe steed gemerkt en is een grote stad. Over hier weer een man. Hier weer een man. Hij had nog groot wat het aan zich zelfs, en hij had nog met deze wereld te doen, bieter de goddes arbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan je een aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een had verlucht dat hij hem jemals gechant had, een andere had zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz uitschuldig, werd hij verslaan en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreken. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt in deze wereld, zijn Evarok, zijn blijvrode rok. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliek van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar is hij de ganse feest among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het kennen dat gewoon is gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uift op een land en de krieg is scheef wat zendt je voren op een water. En al die Chinese wat jemals je regeert aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kennen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wilst dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond waar hij op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en verarm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

verzocht mij aan een blinde signaloog aan te denken. Ik meen je niet zo dat blind zijn. Ik denk aan zijn bed om Jezus zijn te kennen. Dat wil je voor de mensen te bezijn wat aan mij leert. Een blinde kan niet zijn gemaakt worden. En nu zegt de blinde te Jezus, ik wil zijn kennen. Hij vraagt nu wat dat het voor ieder anderen onmogelijk is. Aber hij had verder Jezus als David zijn zin onherkend. Daarmee zei hij dat hij leeft dat Jezus de versprokene helper weer, op dem zijn volk zo lang gewacht had. En daar weins heil Jezus aan. Nu wordt in de Bijbel manchmal van Wunder gered, en manchmal worden ook nog Tekens genannt. Een Teken is wat dat Jezus uitwist aus dem, die van God geschickt wird. En een Teken is door Glaube bij ons te bewirken. Des Blinde hat Glaube. Durch dit Wunder, wat voor hem ook een Teken wird, wordt zijn Glaube nog vaster. Ik geloof dat God in jeder einem van ons Tekens bewirkt. Dat is ergens een ingriepen van hem, wat niet normaal te erwarten is. En dat deed God dan met wie je leven zullen. Wanneer we andere mensen vertellen hier, wat ze God erleefd hebben, vinden we daar ook zo'n tekens. Maar niet plus bij anderen is dat zo. Ook in mijn leven en in die leven deed God tekens. En dat is om ons geloven aan hem te storten, oder ons te geloven te helpen, wanneer we nog niet in geloven zijn. Dan is nu de vraag, lieve Heere, wat kan God in ons bewirken bij mij en bij die? Ons een geloven stootje, oder dem nog eerst waartje? Met deze vraag wil ik dan wel afsluiten. We hebben hier nog een betiten, hier in dit leid, God wil die zegenen.